0: En nu, beste televisiekijkenaars, een mooi gedichte van onze landen. Koeroe, koeroe, koeroe, koeroe, Paloma, zachte Christus. En plof, het bal vliegt in het water.
1: Het verschil met mijn vriend Jan is dat niet laten kan. Ik heb geen enkele garnalen, maar ik hoor veel van de madame.
2: Men dan er zonder tegen bos, kregen de stonder binnen de host. Ik leg een vermoondes tegen boel en leg eens klonderd in bedoel.
0: Echt onder Frank, verpappig jij, dat is niet te duur. Het slieft, meneer notaris, poppen is gezond. Met de tetten in de mond, garnalen kroketten, waar reken ik niet.
3: Maar het verzamelt over de vloegen uit van een gevlaggen tijd. Tegen de vrouwen van de boot gedaan. Nee, geen mijn zon zag het huid van de vrouw gedaan.

Toch leuk, ik heb het gewoon met dat. Ik ben ook thuis in de oude als ik ga nog deze maar weet. Tijd maar, toen kon ik er nog niet te zijn, maar jongen. Het is een patatulaatje. Toen is het te gewoon.